0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, onder frikadel.
1: Akkoziets! Ik

0: Die hebben een rutbooster, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbooster die drukken, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve, Jupp.

mooie fik. Dat je vult, vergeet ik niet. Twee, drie liter afgepompt, je waat en dan nog mee. Dat mag me jetzt zweimal die Stund. Middags fresse, schlor.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stier.